0: een stukje Chinese kerst van taan. Ze hebben zo de kogel vier tijd afbraan.
1: Schatje, bitte, lass mir nicht die Wolzen verstopfen.
0: Oder wist du, dass ich erfriere? Schatze!